0: talk about.
1: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle, maar wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
1: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
3: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
1: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
5: Let's go, girls.

Ein deutsches Volk! Wenn

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. Waarom?

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
2: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
1: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
3: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
1: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
1: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
3: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden in het noorden, vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: zeggen.
1: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
2: Aalsmeer by Night.
1: Vanavond.
3: Aalsmeer by Night.
1: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
4: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido, 40ste pramerace. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er leeft in het dorp. Deze week is het de beurt aan Tjeerd Veninga met zijn maandelijkse column Lieve Guido. In deze editie staat een van de meest geliefde tradities van Aalsmeer centraal, de pramerace. Veninga beschrijft op herkenbare en humoristische wijze hoe het dorp ieder jaar weer toeleeft naar dit bijzondere evenement, waarbij oude pramen, ronkende pentamotoren en maandenlange voorbereidingen samenkomen in een uniek spektakel op het water. Tegelijkertijd laat hij zien dat de pramerace veel meer is dan een wedstrijd. Het is levend cultureel erfgoed dat draait om saamhorigheid, vrijwilligers, creativiteit en de rijke geschiedenis van Aalsmeer als watersport en bloemendorp. Een warme en nostalgische column over een traditie die generaties verbindt en laat zien waarom sommige evenementen niet vernieuwd hoeven te worden, maar vooral gekoesterd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeerse Isabel van den Berg pakt Nederlandse sprinttitel. De Aalsmeerse atlete Isabel van den Berg heeft tijdens de Nederlandse atletiekkampioenschappen in Hengelo de nationale titel op de 100 meter veroverd. Met een persoonlijk record van 11,32 seconden kroonde zij zich tot Nederlands kampioene. Van den Berg plaatste zich overtuigend voor de finale. Na een soepele serie in 11,65 seconden en een sterke halve finale in 11,40 seconden liet zij ook in de eindstrijd haar klasse zien. Dankzij een uitstekende start en een krachtige versnelling kwam zij als eerste over de finish en scherpte zij haar persoonlijk record aan. Lang kan de sprinter niet genieten van haar titel. Van 10 tot en met 17 augustus staat het Europees kampioenschap in Birmingham op het programma. Daar komt Van den Berg in actie op de 4x100 meter estafette voor vrouwen en de 4x100 meter mixed relay. Daarmee wacht direct de volgende grote uitdaging op internationaal niveau.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Maakplaatsclub start na de zomer weer. Na de zomervakantie gaat Maakplaatsclub van de Bibliotheek Amsterdam weer van start. Vanaf eind augustus en september kunnen kinderen vanaf 8 jaar deelnemen aan workshops waarin zij spelenderwijs kennis maken met programmeren, robots bouwen, fotografie, film en andere creatieve technieken. Tijdens de bijeenkomsten werken kinderen aan hun eigen projecten en ontwikkelen zij onder meer digitale vaardigheden, creativiteit en probleemoplossend vermogen. De workshops zijn erop gericht kinderen aldoende nieuwe talenten te laten ontdekken. De Maakplaatsclub vindt plaats in de bibliotheek van Aalsmeer, Amstelveen Stadsplein, Amstelveen Westwijk en dit seizoen voor het eerst ook in Kudelstaart. Deelname is mogelijk na aanmelding. Vanwege de populariteit van de workshops adviseert de bibliotheek om tijdig een plek te reserveren. Meer informatie over het programma en aanmelden, kijk op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: and Macklemore.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer trekt meer nieuwe inwoners dan er vertrekken. Aalsmeer heeft er in 2025 meer nieuwe inwoners bijgekregen dan er zijn vertrokken. Volgens onderzoek van vergelijkingssite Slimster, gebaseerd op nieuwe cijfers van het CBS, vestigden zich vorig jaar 1468 mensen in de gemeente, terwijl 1343 inwoners naar een andere gemeente verhuisden. Dat resulteert in een positief verhuissaldo van 125 personen, een stijging van ongeveer 9%. De meeste inwoners kwamen uit Amstelveen. Inwoners die Aalsmeer verlieten, kozen het vaakst voor Amsterdam als nieuwe woonplaats. Volgens Marco Schuurman van Slimster past deze ontwikkeling in een landelijke trend. Vooral gemeenten buiten de grote steden zijn populair, onder meer doordat woningen daar vaak nog relatief betaalbaar zijn. Daarmee blijft Aalsmeer aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woonplek in de regio.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie in Raadhuis. Het Groot Aalsmeers Dicté keert dit jaar terug in oktober en viert de 15e editie met een speciale lustrumavond. Het taalevenement vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2026 in het Raadhuis van Aalsmeer. Burgemeester Guido Oudekotte leest de dicté opnieuw voor. Vanwege de verbouwing van het Flower Art Museum werd het dicté vorig jaar in augustus gehouden. Dit jaar vindt de traditie weer plaats in oktober, maar op een nieuwe locatie. Voor deze jubileumeditie schrijft Irene van Gelder een persoonlijke tekst die aansluit bij het thema van het lustrum. Inwoners en iedereen met een band met Aalsmeer of Kudelstaart kunnen zich aanmelden. De avond begint om 5 uur met ontvangst en koffie, gevolgd door het dicté, een buffet en de prijsuitreiking. Ook teams van 3 personen kunnen deelnemen. De inschrijving is inmiddels geopend en kost €37,50 per persoon.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. My love.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ideeën gezocht voor Klimaatweek 2026. Van 2 tot en met 8 november staat Aalsmeer in het teken van de Klimaatweek. Inwoners, ondernemers en organisaties worden opgeroepen om mee te denken, mee te helpen of zelf een duurzame activiteit te organiseren. De Klimaatweek is een landelijk initiatief waarbij aandacht wordt gevraagd voor een duurzame toekomst. In Aalsmeer en Kudelstaart wordt het programma samen met inwoners ingevuld. Mogelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld een kledingruil, een buurdiner, een klimaatpubquiz, het vergroenen van tuinen of een bijeenkomst over energiebesparing. De initiatiefnemers willen vooral activiteiten organiseren die passen bij de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Iedere bijdrage telt, benadrukken zij. Inwoners kunnen helpen met de organisatie, een locatie beschikbaar stellen, sponsoren of tijdens de week ondersteunen. Wie wil meedoen of een idee heeft, kan zich aanmelden via aalsmeer.buurkracht-online.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: day.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeerse Isabel van den Berg pakt Nederlandse sprinttitel. De Aalsmeerse atlete Isabel van den Berg heeft tijdens de Nederlandse atletiekkampioenschappen in Hengelo de nationale titel op de 100 meter veroverd. Met een persoonlijk record van 11,32 seconden kroonde zij zich tot Nederlands kampioene. Van den Berg plaatste zich overtuigend voor de finale. Na een soepele serie in 11,65 seconden en een sterke halve finale in 11,40 seconden liet zij ook in de eindstrijd haar klasse zien. Dankzij een uitstekende start en een krachtige versnelling kwam zij als eerste over de finish en scherpte zij haar persoonlijk record aan. Lang kan de sprinter niet genieten van haar titel. Van 10 tot en met 17 augustus staat het Europees kampioenschap in Birmingham op het programma. Daar komt Van den Berg in actie op de 4x100 meter estafette voor vrouwen en de 4x100 meter mixed relay. Daarmee wacht direct de volgende grote uitdaging op internationaal niveau.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Maakplaatsclub start na de zomer weer. Na de zomervakantie gaat Maakplaatsclub van de Bibliotheek Amsterdam weer van start. Vanaf eind augustus en september kunnen kinderen vanaf 8 jaar deelnemen aan workshops waarin zij spelenderwijs kennis maken met programmeren, robots bouwen, fotografie, film en andere creatieve technieken. Tijdens de bijeenkomsten werken kinderen aan hun eigen projecten en ontwikkelen zij onder meer digitale vaardigheden, creativiteit en probleemoplossend vermogen. De workshops zijn erop gericht kinderen aldoende nieuwe talenten te laten ontdekken. De Maakplaatsclub vindt plaats in de bibliotheek van Aalsmeer, Amstelveen Stadsplein, Amstelveen Westwijk en dit seizoen voor het eerst ook in Kudelstaart. Deelname is mogelijk na aanmelding. Vanwege de populariteit van de workshops adviseert de bibliotheek om tijdig een plek te reserveren. Meer informatie over het programma en aanmelden? Kijk op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer trekt meer nieuwe inwoners dan er vertrekken. Aalsmeer heeft er in 2025 meer nieuwe inwoners bijgekregen dan er zijn vertrokken. Volgens onderzoek van vergelijkingssite Slimster, gebaseerd op nieuwe cijfers van het CBS, vestigden zich vorig jaar 1468 mensen in de gemeente, terwijl 1343 inwoners naar een andere gemeente verhuisden. Dat resulteert in een positief verhuissaldo van 125 personen, een stijging van ongeveer 9%. De meeste inwoners kwamen uit Amstelveen. Inwoners die Aalsmeer verlieten, kozen het vaakst voor Amsterdam als nieuwe woonplaats. Volgens Marco Schuurman van Slimster past deze ontwikkeling in een landelijke trend. Vooral gemeenten buiten de grote steden zijn populair, onder meer doordat woningen daar vaak nog relatief betaalbaar zijn. Daarmee blijft Aalsmeer aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woonplek in de regio.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Groot Aalsmeers Dictee viert 15e editie in Raadhuis. Het Groot Aalsmeers Dictee keert dit jaar terug in oktober en viert de 15e editie met een speciale lustrumavond. Het taalevenement vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2026

0: in het raadhuis van Aalsmeer. Burgemeester Guido Oudekotte leest de dicté opnieuw voor. Vanwege de verbouwing van het Flower Art Museum werd het dicté vorig jaar in augustus gehouden. Dit jaar vindt de traditie weer plaats in oktober, maar op een nieuwe locatie. Voor deze jubileumeditie schrijft Irene van Gelder een persoonlijke tekst die aansluit bij het thema van het lustrum. Inwoners en iedereen met een band met Aalsmeer of Kudelstaart kunnen zich aanmelden. De avond begint om 5 uur met ontvangst en koffie, gevolgd door het dicté, een buffet en de prijsuitreiking. Ook teams van 3 personen kunnen deelnemen. De inschrijving is inmiddels geopend en kost €37,50 per persoon.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrien Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: En daar maakt hij een noodstop. Tony Scott. Vandaag overleden. Op 54-jarige leeftijd. Goedenavond. Van harte welkom. Bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show. Op de donderdagavond.
1: Aalsmeer by Night.
0: Ja, je merkt. Licht emotioneel. Want er zijn vandaag meerdere berichten binnengekomen van overleden muzikanten, zangers en zangeressen. Vanavond in Aalsmeer by Night één groot muzikaal in memoriam.
1: Aalsmeer by Night.
0: Tony Scott was al langere tijd ziek, leed aan MS. En vandaag bereikte ons ook het bericht dat Johnny Kaagman van Earth and Fire overleden is. Zij leed al een tijd aan Parkinson.
1: Aalsmeer by Night.
0: En zij zijn niet de enige die we vanavond eren wat de muzikaal betreft. Muzikaal schiet het alle kanten op, maar hoofdzakelijk dus in gedachten bij de overleden artiesten. De muziek spreekt boekdelen dan, denk ik. Dit is Earth and Fire en Memories.

Goede herinneringen aan de muziek van Earth and Fire. Met zangeres Journey Kaagman. Zij is overleden, 79-jarige leeftijd. Ze werd bekend als zangeres van de band Earth and Fire. Daarmee had ze in de jaren 70 en 80 meerdere hits. En daarna werd ze opnieuw bekend door het talentenjachtprogramma Idols. Ze zat daar in de jury tussen 2002 en 2008. Maar ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze leefde een teruggetrokken bestaan. En Journey overleed vorige week al. Op haar verzoek vond de uitvaart in besloten kring plaats. Dus. En vanavond dus veel muziek van Earth and Fire. Gaan we eens luisteren naar wat er allemaal in de jaren 70 en 80 aan meerdere grote hits gemaakt zijn door Journey Kaagman en Earth and Fire. Dit was in elk geval Memories, grote hit uit 1972 alweer. In april van dat jaar stond het op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En vandaag dus ook het overlijden van Tony Scott. En we begonnen dit uur dan ook met zijn grootste hit uit januari 1990. Get Into It kwam tot nummer 4 toen in de Nederlandse hitparade. Meer Tony Scott, meer Earth and Fire. En de rest in het verloop van dit programma Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Behalve alle vaste onderdelen, nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Cameron Whitcomb. Uit de hitparade van vandaag. Het nummer heet Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb brak vorig jaar wereldwijd door met zijn hit Medusa. De inmiddels 23-jarige Canadees stond met dat nummer 23 weken in de Nederlandse top 40. En haalde de vijfde plek. En daarna wisten enkele volgende singles niet eens de tipparade te halen. Maar met dit Kingdom of Fear, wat je zojuist hoorde, bewijst Cameron geen eendagsvlieg te zijn. Niet slecht voor iemand die bij toeval ontdekt werd. Een paar jaar geleden plaatste Cameron nog karaoke-versies van bekende hits op het sociale media platform Reddit. En zo werd hij gescout door een medewerker van American Idol. En die haalde hem over om mee te doen aan de talentenjacht. En Cameron die zat bij de laatste 20 deelnemers en werd toen uitgeschakeld. Maar daarna besloot hij zich fulltime op muziek en zingen te storten. Nou ja, met aardig resultaat zo gezegd. Vorig jaar met grote hit Medusa. En tegenwoordig met dit Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb uit de hitparade van vandaag. Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond. En in het laatste uur van deze donderdag hebben we ook nog Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Maar zover is het nog lang niet. Zo lang is het nog ver niet, nee. Eerst Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond met alle vaste onderdelen die je gewend bent te horen op de donderdagavond. Straks gaan we even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. We hebben ook nog het disco duo. Twee plaatjes uit het verre verleden waar we in de bar dancings van toen op gedanst hebben tot we niet meer konden. En aan het eind van dit uur hebben we ook nog de Aalsmeerse popquiz, de radioversie. Gaan we even een spelletje spelen. En nou ja goed, over een half uurtje ga ik je daar alles over vertellen. Maar helaas hebben we ook treurig nieuws te melden. Johnny Kaagman, frontvrouw van Earth and Fire, is vorige week overleden.

De eerste en de grootste hits van Earth and Fire. Met Journey Kaagman als frontvrouw. Ze braken in 1970 door met het nummer Seasons, wat je hiervoor hoorde. En veruit de grootste hit werd het nummer Weekend. Hiermee scoorde de band ook internationaal. En we kennen allemaal de videoclip nog, die geschoten is bij Avro Stopop. Van het nummer Weekend, toen droeg Journey Kaagman een toch vrij iconisch, strak, blauw pak. Dat gold destijds als zeer gewaagd. En het staat op menig netvlies gebrand. Dit Weekend stamt uit november 1979. Zo'n 13 weken in de Nederlandse hitparade. Waarvan een aantal op nummer 1. En dat lukte met Seasons uit januari 1970 net niet. Stond 14 weken in de lijst. Net 1 weekje langer. Maar net 1 plekje lager. Kwam tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Vanavond een muzikaal in memoriam. Onder andere voor Journey Kaagman van Earth and Fire. Zij ontmoette in de band ook haar latere partner, bassist Bert Ruiter, met wie ze tot zijn dood in 2022 samen was. Na haar zangcarrière zette Journey Kaagman zich in voor de belangen van artiesten als voorzitter en medeoprichter van de muzikantenvakbond BV Pop en later als voorzitter van de stichting Konamus. Dat heet tegenwoordig Stichting Buma Cultuur. En samen met Henk-Jan Smits, Erik van Tijn en Edwin Jansen vormde Journey in 2002 de jury van het toen nieuwe programma Idols. Het programma zou een enorm succes worden.

Idols dus. In de jaren nul. Talentenjacht met Johnny Kaagman in de jury. Helaas, Johnny vorige week overleden. En vandaag kwam ook het bericht dat Tony Scott is overleden. Een Nederlandse rapper. En in de jaren 90 grote hits gescoord. We draaiden aan het begin van dit uur al Get Into It. Dit is ook zo'n leuke plaat. Love, Let Love.

0: Isabella A. Een Vlaamse zangeres. Ja, dat kan je wel horen natuurlijk. Dit was een plaatje uit november 1990. Helaas heeft Isabella A. precies een week geleden via haar sociale media kanalen bekend moeten maken dat ze ziek is. Eind juli is bij haar borstkanker geconstateerd. Om de nodige tijd en ruimte te nemen om te kunnen herstellen, heeft ze besloten om alle geplande optredens te annuleren. Isabella scoorde rond de jaarwisseling van 1994 op 18-jarige leeftijd een klein hitje in ons land met Jij mag altijd op mij rekenen. En in Vlaanderen heeft ze echter een indrukwekkende carrière die al in 1990 begon met haar doorbraakhit Hey Lekker Beest. En die hoorde je dus zojuist. Daarna volgden nog hits als Ik weet wat ik wil, Blank of zwart en Ik heb hem zo lief. En dit jaar was de 51-jarige zangeres met haar liedje Smeek maar niet om mij genomineerd voor de VRT Zomerhit 2026. Dat is een jaarlijkse zoektocht naar de favoriete Vlaamse zomerhit van onze zuiderburen. Isabel die heeft zich teruggetrokken uit deze verkiezing. Waarna de VRT heeft besloten om door te gaan met 19 in plaats van 20 genomineerde liedjes. En de optredens van haar groep Les Copines, die ze samen vormt met Iante Tavernier en Helle van der Heijden, die gaan nog wel door. Isabel wordt zolang dat nodig is vervangen door oud Lesco zangeres Jelle van Daal. Geen goed nieuws dus voor de Vlaamse zangeres Isabella A. Ze heeft vorige week donderdag dus bekendgemaakt dat ze borstkanker heeft. En ze gaat zich nu richten op het herstel. Aalsmeer benijd, ja. Ziekte en zeer, zo gezegd, een overlijden. Het staat een beetje centraal vanavond in Aalsmeer benijd. Toch hopen we er een vrolijke uitzending van te kunnen maken. En dat doen we door alle vaste onderdelen ook gewoon door te laten gaan. Zo gaan we nu even een kijkje nemen in
1: de Nederlandse top 10.
0: De Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst die hoor je op zondagmiddag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Elke week hoor je de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie. En we kijken hier in Aalsmeer benijd elke week altijd even vooruit naar de uitzending van aanstaande zondag. En deze week doen we dat samen met Bente. Heel Nederland sloot Bente sinds vorig jaar in de armen. Sinds haar indrukwekkende bijdrage aan het televisieprogramma De Beste Zangers. Met haar eigenzinnige versie van een oud nummer van Cher, nummer Believe, scoorde Bente met het nummer Kan Je Me Zien een dikke hit in de Nederlandse top 10. Vanaf september 2025 stond ze daarmee 17 weken in de lijst genoteerd. En kwam ze tot nummer 2. En daarna volgde dit jaar nog, 2026, de nummers Hoogtevrees. Wat vanaf januari 7 weken in de lijst stond en tot nummer 5 kwam. En het nummer Vervreemd, wat ze maakte samen met Kevin, stond in februari slechts 2 weken in de Nederlandse top 10. Maar kwam wel tot nummer 4. Dus allemaal succesverhalen van Bente. En nu is haar nieuwe single uit. Die staat al een tijdje in de Nederlandse top 10 genoteerd. Het nummer heet 3-2-1. En dat stond afgelopen zondag op nummer 9. De vraag is, Waar staat ze aanstaande zondag?

Bente. En 3, 2, 1. Ze telt af. Ze stond afgelopen zondag op nummer 9 in de Nederlandse top 10. De vraag is, waar staat ze aanstaande zondag? Nou, dat hoor je dan in een nieuwe editie van die Nederlandse top 10. Aanstaande zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. En is het nu tijd voor het disco duo. En ja, we willen dat toch ook wel weer een beetje koppelen aan Tony Scott. Helaas is de Nederlandse rapper vandaag op 54-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend via sociale media. De artiest die begin jaren 90 hits scoorde, was al jaren ziek. En ja, eind 2014 werd bij Tony de ziekte multiple sclerose. Het is altijd moeilijk uit te spreken. We korten het gewoon af als MS. Dat werd toen bij hem vastgesteld, waardoor hij niet meer kon optreden. En in 2016 vond er nog wel in Paradiso in Amsterdam een afscheidsconcert plaats. Daaraan werkte onder andere Ben Liebrand, Kenny Dulver en Lois Lane mee. Tony Scott, ja, vele hits gescoord. We hebben al Get Into It en Love, Let Love gedraaid dit uur. En ik dacht, misschien is het wel aardig om in het disco duo ook nog even muziek van Tony Scott te laten horen. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1989. Het was toen een dubbele A-kant. Op de ene kant stond That's How I'm Living. En op de andere kant stond The Chief. De plaat kwam tot nummer 20 in de Nederlandse top 40. Disco Duo, deel 1.

0: Het Disco Duo. Deel 1 en deel 2 stonden in het teken van de in Suriname geboren Peter van der Bosch. Zoals Tony Scott eigenlijk heet. Werd wereldwijd bekend met zijn hip house muziek. De grootste hit was Get Into It uit 1990. Daar begonnen we dit uur mee. Een grote top 3 hit. En later volgden nog hits als Gangster Boogie. Zullen we misschien in het volgende uur nog wel draaien. Love Let Love hoorde je ook al eerder dit uur. From the Soul. Ook een grote hit. Van Tony Scott. Helaas vandaag overleden. Op 54-jarige leeftijd. Hij leed al een tijdje aan de ziekte MS. En dit was zijn allereerste grote hit in de Nederlandse hitparade. Uit mei 1989. Aan de ene kant stond That's How I'm Living. Dat was een zogenaamde dubbele A-kant. Want op de andere kant stond The Chief. En die hoorde je dus vanavond in Disco Duo deel 1. That's How I'm Living. En Disco Duo deel 2. Hoorde je The Chief. Het is nu tijd geworden voor toch nog even een klein spelletje. De Aalsmeerse popquiz. De radioversie. Van de grote show- en entertainmentavond. Die eens in de zoveel tijd in de beach in Aalsmeer wordt gehouden. Na de zomervakantie zijn er weer nieuwe quizavonden gepland. Nieuwe data wordt over een tijdje wel weer bekendgemaakt via de sociale mediakanalen van de Aalsmeerse popquiz. Instagram, Facebook, zoek maar even op Aalsmeerse Popquiz in de beach. Of stuur even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Krijg je alle informatie thuis gestuurd, zoals dat heet. En op de radio spelen we altijd een radiovariant, zo gezegd. En dat doen we dan meestal met het spelletje 3 in 1. 3 platen, 1 overeenkomst. Nou ja, laten we meteen maar beginnen. Met deze heerlijk rustige plaat. Ik ga de plaat natuurlijk niet aan of afkondigen, want dat zou te veel verraden. Dus het is aan jou om de overeenkomst te ontdekken. Laten we beginnen met Pop Quiz Plaat.
1: Nummer 1.

0: En dat waren ze hoor. Ze waren kort, de fragmenten. Maar ja, we zitten een beetje in de tijd. Dus maakt het misschien iets moeilijker. Maar Aalsmeerse popquiz. 3 platen, 1 overeenkomst. Nou, zo moeilijk was het eigenlijk ook weer niet. We hadden 3 keer de titel Superstar. De eerste nummer, het eerste fragment kwam van de Carpenters uit oktober 1971. Het tweede fragment kwam van Jamelia. En ook dat nummer heette Superstar. En het derde fragment, derde plaat, staat momenteel in de Nederlandse hitparade. En die komt van Roxy Dekker. En die plaat heet ook Superstar. 3 fragmenten, 3 platen, 1 overeenkomst. En het zat hem weer in de titel deze week. Alle 3 de keren is de titel Superstar. Tot zover de Aalsmeerse popquiz voor deze week. We gaan er even uit voor het nieuws. Tot straks.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. Brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. 1 keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zijn een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Aalsmeer by night. Met Meindert.

0: Gangsta Boogie. Tony Scott. Plaat uit 1990.
1: Aalsmeer Meer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond hier op Radio Aalsmeer. We zijn om 8 uur begonnen en gaan nog tot 11 uur door.
1: Aalsmeer by Night.
0: En vanavond, ja, toch een wat minder vrolijke uitzending misschien. Want we hebben deze donderdag heel veel meldingen van overleden artiesten, zangers en zangeressen, muzikanten, al dat soort dingen. Dus vanavond zitten we midden in een muzikaal in memoriam.
1: Aalsmeer by Night.
0: En zo begonnen we ook vorig uur al met de plaat van Tony Scott. Dit was in elk geval de Gangsta Boogie. In mei 1990 kwam dat tot nummer 22 in de Nederlandse hitparade. Maar helaas,
1: Aalsmeer by Night.
0: Tony Scott is overleden vandaag op 54-jarige leeftijd. En ja, je hoorde het ook al in het nieuws net om 9 uur. En het gonst de hele dag al van de berichtgeving over het overlijden van Journey Kaagman. Frontvrouw en zangeres van Earth and Fire. Vanavond ook veel muziek van Earth and Fire, zoals deze. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Je hoort de Earth and Fire. Heeft natuurlijk alles te maken met het overlijden van frontvrouw, zangeres Journey Kaagman. Dit Maybe Tomorrow, Maybe Tonight kwam uit maart 1973 alweer. Kwam toen tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. En samen met Henk-Jan Smits, Erik van Tijn en Edwin Jansen vormde Journey in 2002 de jury van het toen nieuwe programma Idols. Het programma zou een enorm succes worden. Het eerste seizoen trok gemiddeld 3,7 miljoen kijkers. En in de finale zagen meer dan 5 miljoen mensen hoe Jamai Lohman van Jim Bakken won. Maar die nieuwe bekendheid van Journey die bracht ook kritiek met zich mee. Onder meer op haar uiterlijk. Haar strakke gelaatsuitdrukking zou volgens sommigen het gevolg zijn van botoxgebruik. Destijds nog relatief nieuw. Een nieuw fenomeen van toen. Maar ja, dat maakte wel extra pijnlijk toen ze in 2012 in een interview bekend maakte dat ze de ziekte van Parkinson had. Ze vond eigenlijk dat iedereen die had gespeculeerd over haar vermeende botoxgebruik zijn excuses zou moeten aanbieden. Dat is er waarschijnlijk nooit gekomen. Dus. Vanavond dus een in memoriam, een muzikaal in memoriam. Onder andere voor Journey Kaagman van Earth and Fire. En voor de Nederlandse rapper Tony Scott. Nu gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van

uit de hitparade van vandaag. Voor die Ariana Grande. En Hate That I Made You Love Me. Al voor de release van dit nummer kondigde Ariana op haar Instagram pagina aan dat dit een van haar eigen favoriete liedjes is. One of my favorite songs I'll ever wrote. Schreef ze over haar inmiddels 27ste top 40 hit. En dit nummer is een samenwerking met onder andere Max Martin, Zweedse producer. Die is al meer dan 30 jaar medeverantwoordelijk voor talloze grote hits. Van Bon Jovi tot Katy Perry en van Britney Spears tot Kelly Clarkson. Allemaal hebben ze hun grote successen voor een deel te danken aan Max Martin. En dit heet That I Made You Love Me. Staat ook op het nieuwe album van Ariana. Dat is dat vorige week. Eind juli, 31 juli, is verschenen. En dat album heet Petal. De titel betekent dan vrij vertaald in het Nederlands bloemblaadje. Album dus Petal van Ariana Grande, nu verkrijgbaar en te streamen. En dit was de eerste hit daar afkomstig van uit de hitparade van vandaag. Hate That I Made You Love Me. Aalsmeer benijd, zo dadelijk kijken we even in de radiogids van Radio Aalsmeer. Dan gaan we eens even kijken naar een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Tussen 3 en 6 uur op Radio Aalsmeer, ja. Verder hebben we nog over een kwartiertje de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er allemaal in de muziekindustrie op 6 augustus in het verleden? En over een half uurtje gaan we ook nog vuurwerk afsteken, want dan is het tijd voor oud en nieuw. En dan leggen we een oude plaat en een nieuwe plaat achter elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Dus dat dus zo dadelijk. Nog in dit uur. Nu eerst nog even een plaatje van Earth and Fire. We draaien niet alleen de bekende nummers, maar misschien ook wel de iets minder bekende nummers. Zoals deze. Dit is een beetje Fleetwood Mac-achtig. Dit is Fire of Love.

Madonna en Hang Up. Madonna, die was afgelopen week weer in het nieuws. Momenteel zitten we in de laatste dagen van de 30ste editie van Pride Amsterdam. Vindt nog steeds in de hoofdstad plaats. Afgelopen zaterdag natuurlijk de botenparade door de Amsterdamse grachten. En ook deze week waren er nog diverse activiteiten. Meerdaagse festival met allerlei activiteiten en evenementen. Dat wordt georganiseerd door en voor de LHBTI+ gemeenschap. Deze editie heeft bovendien de functie van World Pride. Wat zorgt voor extra veel toerisme. Een van de evenementen was World Pride Music Festival. Op vrijdag en zaterdag in AFAS Live. Woensdag kwam onverwacht het bericht naar buiten. Vorige week woensdag dus. Dat Madonna daar op zaterdag zou gaan optreden. Na dit nieuws vlogen de tickets uiteraard de deur uit. Maar de fans die moesten wel veel geduld hebben. Want het optreden stond gepland om 1:30 s'nachts. In de nacht van zaterdag op zondag. Maar de 67-jarige zangeres verscheen pas een uur later. Gewoon om 2:30 pas op het podium. Daar gaf ze een optreden van 30 minuten. Ze zong 5 nummers van haar nieuwe album Confessions 2. Deel 2 dus. Gevolgd door de nummers Sorry en Hang Up. Nummer wat je zojuist hoorde. Afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor. Dat dit jaar zijn 20ste verjaardag viert. En Love Sensation en Sorry zong ze bovendien samen met, jawel, Kylie Minogue. En daar hadden de fans al stiekem op gehoopt, nadat Madonna's Australische collega zaterdag op verschillende locaties in Amsterdam was gespot. Fans hoopten natuurlijk ook dat Madonna tijdens de Canal Pride op een boot zou opduiken, maar dat is niet gebeurd. Dus Madonna dus afgelopen weekend in ons land in Amsterdam tijdens World Pride. Aalsmeer by night tot 11 uur vanavond. Met nu even een vooruitblik op een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer tussen 3 en 6 uur. Morgenmiddag zit onze eigen Frank Bunnik er weer helemaal klaar voor met een nieuwe oude top 40 lijst. Klinkt gek, maar elke week pakt hij gewoon weer een vrij willekeurige top 40 lijst. Hij kan putten uit 60 jaar muziekgeschiedenis, 60 jaar top 40 lijsten. En elke week pakt Frank een andere datum, soms uit de jaren 60, 70, 80 of 90. Andere keer weer uit de jaren 0, 10 of 20. Maakt allemaal niet uit. Morgenmiddag pakt hij de top 40 van 26 maart 1977. En elke week in Aalsmeer by Night doen wij altijd even één van die 40 plaatjes alvast even aan je laten horen. En dat doen we dan onder de titel

Rolls Royce en de Car Wash. Het is best mooi weer om je auto even te wassen. Toch? Kwam uit de top 40 van 26 maart 1977. Een van de 40 plaatjes die je morgen vanaf 3 uur kan horen hier op Radio Aalsmeer. In de top 40 Classic. Frank Bunnik begint om even over 3. Helemaal onderaan de lijst bij nummer 40. En daar staat, ik zal het alvast verklappen, Smokey met Living Next Door to Alice. Wel toe aan zijn laatste week. Staat al 12 weken in de lijst. Maakt een enorme smakker. Vorige week nog nummer 27. Nu naar het randje, naar nummer 40. Dus dat is dus de eerste plaat waar Frank mee gaat beginnen morgen. Voor de rest de Eagles. Saskia en Serge. Long Tall Ernie en de Shaker. Kijk hoor, Heat Wave staat ertussen. Al Stewart, Year of the Cat komt voorbij. Daryl Hall en John Oates. Jack Jersey, Boss Cags, The Cats, The Spinners, Queen. En dus ook Rolls Royce en Car Wash. De opvolger van die hit van Smokey, Lay Back in the Arms of Someone, die komt heel hoog binnen in de top 40. Maar waar? Dat ga ik dus nog niet vertellen. Morgen dus ook Thelma Houston met Don't Leave Me This Way. Muziek van BZN, ABBA, Julie Covington, Gérard Lenormand. Enfin, morgen luisteren dus tussen 3 en 6 hier bij Radio Aalsmeer. De top 40 Classic met Frank Bunnik. Mocht jij nou ook een bepaalde lijst van een bepaalde datum terug willen horen, stuur dan even een mailtje aan Frank. Dat doe je via frank@radioaalsmeer.nl.

Even een bedankje van Earth and Fire. Thanks for the Love hoorde je. Plaat uit november 1975. Kwam tot nummer 8 in de Nederlandse hitparade. En die draaiden we vanwege het overlijden van frontvrouw van Earth and Fire. En ja, toch eigenlijk ook de ambassadeur van de Nederlandse popmuziek, Johnny Kaagman. Henk-Jan Smits heeft al in een reactie laten weten dat ze ondanks haar ziekte altijd contact bleven houden. Maar door haar ziekte werd praten ook wel steeds moeilijker. Toch kon ze tot het einde onbedaarlijk hard lachen en behield ze haar scherpte. Haar collega jurylid Erik van Tijn bij Idols herinnert haar warme persoonlijkheid en noemt haar van grote betekenis voor de Nederlandse popmuziek. Wel nu, dat allemaal met het overlijden van Johnny Kaagman. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. En dat is toch een beetje een treurige dag. 6 augustus. Overlijden van Johnny Kaagman, maar ook van Tony Scott bijvoorbeeld. En straks in het derde uur in Aalsmeer bij Night hebben we nog meer overlijdensberichten van zangers, zangeressen, artiesten, muzikanten. Nu eerst gaan we terug naar 6 augustus van het jaar 2008. Toen hield de Amerikaanse band Toto het voorgezien. Na 31 jaar hielden ze op te bestaan. Op de website van de groep staat dat de bandleden Steve Luteker, David Page, Mike Porcaro, Simon Phillips, Bobby Kimball en Grab Fillingens ieder hun eigen weg gaan. De band scoorde zijn eerste hit in Nederland in 1979 met het nummer Hold the Line. Toto zou in totaal 10 hits in de Nederlandse top 40 scoren tussen 1979 en 1992. De succesvolste nummers waren Rosanna, die kwam tot nummer 3. En Africa en Stop Loving You bijvoorbeeld, die kwamen alle twee tot nummer 2. Dus de groep werkte samen met grote artiesten als Paul McCartney, Miles Davis, Elton John, Eric Clapton en Michael Jackson. En in 2006 kwam het laatste album Falling In Between van de groep uit. Nu terug naar 1979 met hun eerste hit Hold The Line.

18 jaar geleden alweer. Op 6 augustus 2008. Toen hield de Amerikaanse band Toto op te bestaan. Na 31 jaar carrière. En van 6 augustus 2008 gaan we nu eens even kijken wat er gebeurde op 2 augustus 2004. In zijn huis in Universal City in Californië overlijdt Rick James op 6 augustus 2004 in zijn slaap aan een hartaanval. De zanger heeft de laatste jaren te kampen met een zwakke gezondheid. En Rick James heeft suikerziekte, een pacemaker en een kunstheup. Kunstheup, om het goed uit te spreken. En in 1999 heeft hij al een beroerte gehad. In de jaren 80 en 90 is hij ook nog eens veroordeeld voor het gebruik van cocaïne. Hiervoor heeft Rick James 2 jaar in de gevangenis gezeten. Maar hij overleed dus op 6 augustus 2004. In 1981 heeft hij nog een nummer 2 hit in Nederland met het nummer Superfreak. Rick James is uiteindelijk 56 jaar geworden

Rick James en de Super Freak. Het is vandaag precies 22 jaar geleden dat Rick James overleed. Thuis in zijn slaap aan een hartaanval, maar de zanger had al wat problemen met zijn gezondheid. Het gebeurde allemaal op 6 augustus van het jaar 2004. En van 6 augustus 2004 gaan we nog even naar 6 augustus van het jaar 1990. De Zweedse groep Ace of Base die maakte op die datum zijn live debuut in Göteborg. 3 jaar later heeft deze Zweedse groep zijn eerste hit met het nummer All That She Wants.

0: Ace of Base. En All That She Wants, inderdaad. Zij maakte 36 jaar geleden, op 6 augustus 1990, hun live debuut in Göteborg. En 3 jaar later heeft deze Zweedse groep zijn eerste hit met All That She Wants. En er volgden er nog wel een paar. Ace of Base die bestaat uit Jenny, Malin en Jonas Berggren. En ook nog Ulf Ekberg. Nou, allemaal Zweedse namen. En volgens mij treden ze nog steeds op. Alleen weet ik niet helemaal precies of dat in dezelfde samenstelling is. Maar tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Volgende week weer een editie. Gaan we eens even kijken wat er toen gebeurde in de muziekhistorie. Nu is het tijd voor...
1: En nieuw.
0: Jazeker. In Oud en Nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we dan na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Voor de oude plaat gaan we terug naar 1996. Een plaat die heet Vivo per Lei. Vrij vertaald in het Nederlands. Ik leef voor haar. Het is een nummer van de Italiaanse zanger Andrea Bocelli. In dit geval samen met zangeres Giorgia. Maar ja, hij heeft het al in vele gedaantes, vele duetten gezongen. De meeste versies van Vivo per Lei zingt Bocelli in het Italiaans. Terwijl dan de zangeres in een andere taal zingt. Hij zingt het ook nog wel eens in het Spaans. Maar tijdens live optredens zingt Andrea het in het Italiaans. We gaan terug naar 1996 in dit geval. Vivo per Lei. Dit is Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli. Samen met Giorgia in dit geval. Plaat uit 1995. En het heette Vivo per lei. En dan is er een Nederlandse zanger die hier weer een cover van gemaakt heeft. En dat gaat om Jaap Reesema. De plaat is al een tijdje uit, maar ik heb hem nog nooit aan je laten horen, volgens mij, in Oud en Nieuw. Dus ik denk, ik maak nog even van de gelegenheid gebruik. Zij is voor mij. Dat is dan de Nederlandse bewerking van het nummer van Andrea Bocelli door Jaap Reesema. En hij draagt het nummer op aan zijn vrouw Kim Kutter. Het gebeurde allemaal door radiozender 100% NL. Daar hadden ze een sortiment van 100% in eigen woorden. Een rubriek waarin een Nederlandse hertaling van een bekend nummer uit een bepaald decennium werd gezongen. Nou, en Jaap Reesema die heeft dat heel knap gedaan. Er kwamen veel reacties op zijn hertaling. Dus werd het ook uitgebracht. Nieuwe plaat van Jaap Reesema heet Zij is voor mij.

0: right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: back to the back, the real
1: horns. We hebben hem gewoon dubbel. Ik vind dat leuk. Hij draait synchroon mee. Tony Scott was dit en Move to the Big Band. Goedenavond, van harte welkom bij uur nummer 3 van Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdag tussen 8 en 11 uur.
2: Aalsmeer by Night.
1: Vanavond hebben we één groot muzikaal in memoriam. Elke nieuwsbulletin heeft wel het bericht meegenomen dat zangeres Johnny Kaagman van Earth and Fire vorige week is overleden. En vanavond bereikt ons ook het bericht dat de Nederlandse rapper Tony Scott is overleden.
2: All is near by night.
1: En Tony Scott die leed aan de ziekte MS. En daardoor was hij niet meer in staat om op te treden. Maar wel vond er in 2016 in Paradiso Amsterdam nog een afscheidsconcert plaats. En daaraan werkte onder andere Ben Librand, Candy Dulver en Lois Lane mee. En met Ben Librand maakte hij dus dit Move to the Big Band uit augustus 1990. Kwam halverwege de hitparade. En behalve Tony Scott dus ook een muzikaal in memoriam aan Johnny Kaagman. Vele hits van Earth and Fire, waaronder deze.

You're the Earth and Fire and Love of Life. Uit juni 1974 kwam net niet tot nummer 1. Bleef steken op nummer 2. Jurny Kaagman dus overleden op 79-jarige leeftijd. Ze stond bij de gewone Nederlander toch wel een beetje bekend als het Idols jurylid met de strenge blik. Of als zangeres van Earth and Fire. Dus naaste die kende haar als warm en trouw. Nou, vandaag vond dus haar uitvaart plaats op eigen verzoek in besloten kring. En vanavond doen wij een muzikaal in memoriam. Draaien we extra veel muziek van Earth and Fire. De grootste hits, maar ook de minder bekende plaatjes komen allemaal voorbij. Straks de platen zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Maar nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert. Een zandloopster. Met dit nummer laat Robert opnieuw horen waarom hij momenteel tot de populairste Nederlandstalige artiesten behoort. Het nummer zit vol met zomerse energie. Herkenbaar verhaal. Aanstekelijke melodie. Waarmee hij zijn succesvolle reeks aan hits overtuigend voortzet eigenlijk. Na eerdere hits als Zoet, Zout, Zuur, Mona Lisa en Moet dat nou samen met Donnie. Is dit dus zijn meest recente single Zandloopster. En als je de bijbehorende videoclip ziet van dit Zandloopster. Ja, dat straalt gewoon een lekkere feestelijke sfeer uit. Met een soort livebandje. Dansende figuranten. Tropische beelden. Wat eigenlijk perfect aansluit bij de zomerse vibe van het nummer. Moet de videoclip maar eens terugzoeken op YouTube of ander videoclipkanaal. En Robert kijkt ondertussen ook uit naar zijn grootste concert tot nu toe. Dat op vrijdag 23 april 2027 in AFAS Live in Amsterdam zal plaatsvinden. Uit de hitparade van vandaag, Robert van Hemert dus. Het gaat goed met hem. Je hoorde zijn meest recente single, Zandloopster. Dan is het nu tijd voor De Plaat en Zijn Verhaal met Bart van Leeuwen. Elke donderdagavond is Bart present tijdens Aalsmeerbenijd. Zo tussen 10:15 en 10:30. En hij leest een verhaal die hoort bij een bepaalde plaat. Maar zoals elke week is de vraag, over welke plaat gaat het?
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en Zijn Verhaal.
3: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst en dat betekende het einde. Het einde van de zomer en ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens en begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

Pingele pingele ping. Ja hoor. You're the All Summer Long. Van Kid Rock. In Nederland was Kid Rock eigenlijk vooral bekend als de ex-man van Pamela Anderson. En dit was eigenlijk een soort mash-up van een paar nummers. Onder andere Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Zit daar duidelijk in. Dit All Summer Long is het verhaal over een jongeman die met zijn eerste liefde op zomerkamp is. Waarbij ze verliefd worden in het nummer Sweet Home Alabama. En jaren later denkt hij nog steeds terug aan haar bij het horen van dat nummer. En verlangt hij haar weer terug te zien. Nou, mooi verhaal toch? En het was sowieso gelezen door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze editie. En volgende week hoop je je weer te mogen aanhoren. Voor een nieuwe editie van De Plaat en Zijn Verhaal. Dankjewel voor deze aflevering. En tot volgende week donderdag dus. Zo tussen 10:15 en 10:30 hier op Radio Aalsmeer. In Aalsmeer by Night.

0: Hupsakee. Da-na-na-na. Is toch mooi. Mooie muzikaal terugblik, zo gezegd. Op deze toch enigszins sombere donderdagavond. Omdat we toch een aantal meldingen moeten doen van overleden popartiesten. Met name ook van Nederlandse bodem. Tony Scott bijvoorbeeld, Nederlandse rapper. Maar ook Journey Kaagman. Dus. En dit was een van de eerdere hits. Een tweede hit in Nederland eigenlijk. Uit mei 1970 kwam het tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Je hoorde Ruby is the One van Earth and Fire. Helaas is zij vorige week overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. En vandaag was haar uitvaart. Ondanks alles gaan we toch gewoon nog even een dansje wagen. En dat doen we dan in...
1: De Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja. Tandenpoets Dansplaat is altijd zo'n dansmomentje rond dit tijdstip. 2 uur geleden deden we dat in Disco Duo. Stond deze week helemaal in het teken van de muziek van Tony Scott. De overleden Tony Scott. En nu gaan we even kijken wat er momenteel populair is op de dansvloeren van de clubs en de discotheken. En dat doen we met de muziek van Bakermat. J'aime la vie, zong Sandra Kim zo'n 40 jaar geleden al. We houden van het leven. En zeker als je hoort wie er allemaal wegvallen om ons heen. Zou ik zeggen, probeer het zo lang mogelijk te vieren. Het leven. En Bakermat die houdt ook van het leven, maar ook van house. De Nederlandse producer. Zijn echte naam is Lodewijk Flutter. Hij nam een vrolijke song op samen met Rani. En haar echte naam is Shannon Hilversum. Zij scoorde in het jaar 2019 een dikke hit samen met Sam Veld. En dat nummer heette Post Malone. En Bakermat die kennen we vooral van zijn indrukwekkende nummer Vandaag uit 2013. Met de sample van de legendarische speech van Martin Luther King. Met de onsterfelijke zin I have a dream. Nou, de zomervakantie van Bakermat en Rani is goed begonnen. Want I Love Life is de tandenpoetsdansplaat van deze week.
2: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Give it drama!

Tony Scott en Gimme Some, Swing It Baby. Plaat uit november 1991. Helaas is Tony Scott overleden. Nederlandse rapper en hip-hop pionier. Vandaag op 54-jarige leeftijd overleden. Ja, Tony leed aan de ziekte multiple sclerose. Ik vind dat zo'n moeilijk woord. Daarom kan je het beter noemen als afkorting MS. En daardoor kon hij niet meer optreden en muziek maken. En eerder deze week liet de familie al weten dat de behandeling van Tony niet werd voortgezet. Na overleg met de behandelende artsen hebben wij als naaste familie een ontzettend moeilijke beslissing moeten nemen, zo luidde de verklaring. Omdat er helaas geen uitzicht meer is op herstel en zijn situatie niet verbetert, hebben wij besloten de behandeling niet verder voort te zetten. En Tony in alle rust, waardigheid en liefde te omringen tijdens zijn laatste levensfase. Deze beslissing hebben wij met veel verdriet, maar ook uit liefde voor hem genomen. Tony Scott dus, overleden helaas. Een groot man, bekend met zijn hip house muziek, zoals dat toen genoemd werd. Hij is 54 jaar geworden. Zo dadelijk vieren we de andere kant van het leven, daar waar mensen overlijden. Vieren ook mensen hun verjaardag. Dus wie dat allemaal zijn, welke artiesten, muzikanten, zangers en zangeressen, dat hoor je zo dadelijk. Eerst nog even een vrolijk dansmuziekje. Dit is Lips Inc.

Lips Inc. en Funky Town. Helaas moeten we je aan dit vrolijke nummer toch ook weer een triest bericht plakken. Want afgelopen zondag, 2 augustus, is de Amerikaanse gitarist, producer en opnametechnicus David Zee overleden. Hij werd 78 jaar. Als gitarist en geluidstechnicus werkte hij mee aan dit nummer Funky Town van Lips Inc. Dat in april 1980 3 weken op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. En David Zee die gold als architect van de Minneapolis Sound. Hij registreerde de live opname die de basis vormde van Purple Rain bijvoorbeeld. En verzorgde het arrangement van de groep Kiss. En ook produceerde hij She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals.

You're the Queen. Hartstikke live. Dankzij Freddie Mercury. En alle andere bandleden natuurlijk. Roger Taylor. Brian May. Er is een live registratie van Queen in Budapest. In die concertfilm. Die verschijnt op 7 oktober wereldwijd in de bioscoop. De film die legde in 1986 de allereerste westerse stadion rockshow achter het ijzeren gordijn vast. Wat tevens de allerlaatste gefilmde live performance van Queen met Freddie Mercury bleek te zijn. En de band deed de

0: Hongaarse hoofdstad op 27 juli 1986 aan tijdens hun Magic Tour en verkocht het volledige stadion uit, waar zo'n 80.000 mensen in passen. En het concert werd destijds vastgelegd op 35 mm film door 17 van de beste lokale cameramannen, die daardoor letterlijk alle beschikbare filmrolletjes in het land hebben opgebruikt. Een bijzonder concert dus, en speciaal voor het 40-jarig jubileum, volledig gerestaureerd in 4K. We weten nog niet in welke bioscopen de film te zien zal zijn, maar nou goed, daar moeten we dan nog even op wachten. Dus. Concertfilm Queen Budapest, op 7 oktober wereldwijd in de bioscopen. We pakken hem er nog heel even bij, de verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Wij feliciteren Gary Halliwell. Zij was een van de vijf zangeressen van de Spice Girls. En zij viert vandaag haar 54ste verjaardag. Ze maakte ooit een coverversie van It's Raining Men, origineel van de Weather Girls. Maar dit was ook wel een lekker zomers plaatje en een hit in Nederland. Dit is Mi Chico Latino.

0: jarig vandaag.
1: Gary Halliwell dus. Dit was Mi Chico Latino uit september 1999. En Gary viert vandaag haar 54ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Ton Scherpenzeel, de toetsenist van Kayak, viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Randy de Barge, Poestjani, de bassist van de groep The Barge, Rhythm of the Night bijvoorbeeld. 68 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. En de toetsenist van Alphaville, Rick Echolet, 66 jaar geworden. En voor de rest Glenn de Randami, oftewel Typhoon, is ook jarig vandaag, 42 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd, Glenn. Voor de rest feliciteren wij nog Carrie Tefse met haar 88ste verjaardag. Nederlandse actrice uit onder andere Zeggenza. Weerman Erwin Krol is vandaag jarig, 76 jaar geworden. Ook van harte gefeliciteerd. Helene Hendricks, SBS6 presentatrice, verslaggeefster, 46 jaar geworden. En hij heeft de lachers op de hand. Leo Alkemade, acteur. En ook van dat reisbureau, met samen met zijn dochter. Ook hij is 46 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Voor de voetbalfans, Robin van Persie is vandaag jarig, 43 jaar. En voor de crimefans, Joran van der Sloot is vandaag jarig, 39 jaar geworden, maar die viert het in elk geval niet in alle vrijheid. Dus, we gaan afsluiten, het programma is afgelopen. Ja, Aalsmeer Benijd is weer voorbij gevlogen vandaag. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Mooi. Ja, tot zover Aalsmeer Benijd. 3 uur lang is nog te kort eigenlijk. Maar dat komt ook vanwege de vele overlijdensberichten van onder andere Johnny Kaagman van Earth and Fire. En Tony Scott is vandaag overleden. Meer slecht nieuws daarover, over andere muzikanten die zijn overleden. Zo dadelijk in Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Aalsmeer Benijd is er volgende week donderdag weer vanaf 8 uur. Ik wens je een fijn weekend alvast, maar zet nu je radio niet uit, want zoals gezegd straks Aalsmeer Easy.
2: Tot zometeen.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in 2 schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Johnny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
0: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer East.

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Met hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, Nederlandstalig. En we begonnen met Earth and Fire, een lange uitvoering, 6,5 minuut lang, van Storm and Thunder. Plaat uit september 1971. En dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van frontvrouw en zangeres van Earth and Fire, Journey Kaagman. Zij is vorige week vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden. Zo liet de familie vandaag weten in een verklaring. Vanavond dus wat extra muziek van Earth and Fire, ook in Aalsmeer Easy. Dit is bijvoorbeeld Invitation.

0: Deze scharen we dan maar onder het kopje Rock Ballad. Door de Earth and Fire en Invitation. En dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van Journey Kaagman, zangeres en frontvrouw van Earth and Fire. Ze overleed afgelopen vrijdag en de uitvaart heeft vanmiddag plaatsgevonden in besloten kring. En Journey die scoorde in de jaren 70 met Earth and Fire hits als Memories en Weekend. We hebben al vele hits en andere nummers van Earth and Fire voorbij laten komen in het programma Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond tussen 8 en 11 uur hier op Radio Aalsmeer. De band die bestond naast de zangeres ook uit onder andere de tweelingbroers Gerard en Chris Koets. Die gitaar en keyboard speelden. Maar in 1983 ging de groep uit elkaar. En daarna bracht Journey nogal meerdere soloplaten uit. Maar echt grote hits werden dat dan weer niet. Van 2002 tot 2008 was ze een van de vaste juryleden van de RTL talentenjacht Idols. En daar stond ze bekend om haar eerlijke, scherpe en genuanceerde mening. In oktober 2012 maakte Journey Kaagman bekend dat bij haar de ziekte van Parkinson was vastgesteld. En daarvoor gebruikte ze dagelijks medicatie. De Earth and Fire zangeres vertelde toen dat ze het fijn vond dat mensen na de bekendmaking meer begrip toonden. Ze zei daarover: als mensen me met een strak gezicht over straat zien gaan, weten ze nu dat dat niet is omdat ik onvriendelijk ben of chagrijnig, maar dat het simpelweg een gevolg is van Parkinson. Journey Kaagman die was niet alleen actief als zangeres en jurylid, maar zette zich ook jarenlang in voor muziek in Nederland. Zo werd ze in het jaar 2000 voorzitter van Stichting Konamis, tegenwoordig bekend als Buma Cultuur. De organisatie bevordert de aankoop, het gebruik en de export van Nederlandse muziek en muziekauteursrechten. En in 2009 stapte ze op daar als directeur. Ze was ook voorzitter van BV Pop, de organisatie die de jaarlijkse popprijs in het leven riep. En ze was daarnaast ook nog manager bij Radio Noordzee Nationaal. Eigenlijk wat het latere Q Music werd. En in haar carrière kreeg Journey meerdere onderscheidingen, waaronder de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de Lifetime Achievement Award van de Vereniging Nederlandse Poppodia en de Hans Kostermanprijs van rechtenorganisaties Sena en Norma. Maar vanaf 2009 trok ze zich steeds meer terug uit de publiciteit. Ze woonde sinds 1974 al samen met Bert Ruiter, de producent van Earth and Fire. Maar hij overleed al in het jaar 2022. Journey Kaagman dus. Zij overleed afgelopen vrijdag. En vanmiddag was haar uitvaart. Zij is 79 jaar geworden. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. We gaan aftellen. Michael, ben je er klaar voor? Ja? Tel jij er maar even af.
1: Ready?
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4.

This is it. This is it. Michael Jackson hoorde je. En this is it. Vrijdagavond. Afgelopen vrijdagavond. Zond de NTR op NPO 3. Op televisie. De derde en laatste aflevering uit. Van de documentaire serie Michael Jackson, An American Tragedy. Deze aflevering had als titel Herreizenis. En focuste op de laatste 6 jaar van het leven van Michael Jackson. En die werden vooral gekenmerkt door de grote rechtszaak in 2005. Waarin de King of Pop werd beschuldigd van seksueel kindermisbruik. En in de jaren 90 was Michael al eens eerder beschuldigd. Maar toen kwamen beide partijen tot een schikking. En kwam er dus geen rechtszaak. Het vonnis pakte goed uit voor de zanger. Hij werd op alle 10 te aanklagen, aanklachten vrijgesproken. En toch was het imago van Michael Jackson voor altijd besmet. Behalve bij zijn allergrootste fans, die altijd in zijn onschuld zijn blijven geloven. En in de documentaire kwamen ook Michaels financiële problemen en zijn voorbereiding voor de This Is It concertreeks. En natuurlijk ook zijn overlijden op 25 juni 2009 aan bod. En zijn nalatenschap bleek zoveel geld waard dat de nabestaanden van Michael Jackson zijn schuld, die inmiddels was opgelopen tot $500 miljard, helemaal hebben kunnen wegwerken. Ze zijn erin geslaagd om Michael Jackson volledig te ontcancelen, zoals dat heet. Wat wel blijkt uit het wereldwijde succes van de biopic Michael, waarin enkel de periode van zijn leven aan bod komt, waarin er nog geen sprake was van de beschuldigingen. De film draait nog altijd in de bioscopen en nog steeds met succes. Grote bezoekersaantallen. Mocht je de documentaire serie Michael Jackson, An American Tragedy nog terug willen kijken, dan kan dat op NPO Start. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht met nu de Pop Tops. Dit is Mammy Blue.

de Pop Tops. En dit was Mammy Blue. Helaas moeten we daar ook weer een verdrietig bericht aan vastmaken. Want Ray Gomez, gitarist van de Pop Tops, is op 28 juli op 73-jarige leeftijd overleden. Gomez die speelde mee tijdens de succesvolste periode van de groep. Met dit Mammy Blue wat je zojuist hoorde. Behaalde de Pop Tops in 1971 de derde plek in de Veronica Top 40. Een jaar later volgde met Suzanne, Suzanne nog een bescheiden Nederlandse hit. En daarna bouwde Gomez een indrukwekkende carrière op als studiomuzikant. En werkte hij met grootheden als Cat Stevens, Chaka Khan, Aretha Franklin en Jack Bruce. En zijn veelzijdige gitaarspel maakte hem tot een gewaardeerde kracht achter de schermen. Ray Gomez, dus de gitarist van de Pop Tops. 28 juli, 73-jarige leeftijd, overleden.

Even een ouwtje hoor. De Chantels. En I Love You So hoorde je. En ook daar zit weer een verdrietig nieuwsbericht achter. Want Arlene Smith, oprichter en leadzangeres van de Chantels, is woensdag 29 juli op 84-jarige leeftijd overleden. Ze stierf een natuurlijke dood in haar geboortestad New York. Arlene Smith die kreeg een klassieke zangopleiding en stond als 12-jarige al in de Carnegie Hall. Met schoolvriendinnen vormden ze de Chantels. Een van de eerste zwarte Amerikaanse meidengroepen die landelijk doorbraken. En Arlene Smith die schreef de debuutsingle He's Gone. En zong ook de grote hit Maybe. En die single stond op het album We Are The Chantels. Ze verkochten ruim 1 miljoen exemplaren. En bereikte nummer 15 in Amerika. En na haar vertrek in 1959 begon Arlene Smith aan een solo carrière. En de Chantels die werden in 2002 opgenomen in de Vocal Group Hall of Fame. Ja, lekkere oude plaatjes, zo hoor je ze niet vaak. Nou is er misschien ook niet altijd een reden voor, maar nu met het overlijden van Arlene Smith, oprichter en leadzangeres van de Chantels, dachten we, kom, laten we nog eens luisteren naar die debuutsingle. Dit is He's Gone.

Mooi, dat... Ja. Wat meer stemmiger, wou ik zeggen. He is Gone was dat, een plaat van de Chantels. En die draaiden we omdat Arlene Smith is overleden. De leadzangeres van de Chantels. En kennen jullie dit nummer nog? Dat heet Maybe.

Dusty Springfield hoorde je. And you don't have to say you love me. En ook daar zit weer een tragisch verhaal aan vast. Want Vicky Wickham, een van de invloedrijkste vrouwen achter de schermen van de Britse popmuziek, is op 31 juli in New York overleden. Ze werd 87 jaar. Vicky Wickham maakte in de jaren 60 naam als producent van het ITV-programma Ready, Steady, Go, waar Britse kijkers kennis maakten met sterren als The Beatles, Rolling Stones en diverse Motown-artiesten. Samen met Simon Napier Bell schreef Vicky Wickham de Engelse tekst van You Don't Have to Say You Love Me van Dusty Springfield. Bereikte daarmee in 1966 de 27e plek in de Veronica Top 40. Maar in het Verenigd Koninkrijk scoorde Dusty daarmee een grote nummer 1 hit. En in Amerika kwam het tot plek 4 van de Billboard Hot 100. En als manager begeleidde Wickham onder andere Springfield, Mark Almond, Morrissey en Holly Johnson. En bij de meidengroep La Belle hielp ze Patti LaBelle, Nona Hendrix en Sarah Dash aan een nieuwe naam, nieuwe uitstraling en nieuwe muzikale koers. En de groep brak later wereldwijd door met nummer Lady Marmalade, oftewel Voulez-vous coucher avec moi ce soir. En Vicky Wickham die schreef bovendien mee aan de geautoriseerde biografie van Dusty Springfield. Vicky Wickham dus, de invloedrijkste vrouw achter de schermen van de Britse popmuziek. 31 juli in New York overleden, op de leeftijd van 87 jaar. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met nu opnieuw een overlijdensbericht.

Glenn Hansard. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat de juiste uitspraak is van de Ierse zanger en Oscar-winnaar. Maar helaas, hij is vorige week woensdag 29 juli omgekomen bij een motorongeluk. Een eenzijdig motorongeluk. Volgens de politie gebeurde het ongeluk 's morgens vroeg, iets voor 4:30 in de ochtend, aan de rand van de Ierse hoofdstad Dublin. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekendgemaakt. Hansard die was jarenlang de frontman van de Ierse rockband The Frames en lid van het rockduo The Swell Season. En ook acteerde hij, onder meer in de rol als straatmuzikant in de film Once uit 2007. En voor het nummer Falling Slowly uit die film won hij een jaar later samen met de Tsjechische pianist Markéta Iglova een Oscar voor beste originele nummer. Hij nam toen zijn Oscar in ontvangst van acteur John Travolta. En dat nummer hoorde je dus zojuist. En sinds 2012 trad hij vooral ook solo op en bracht hij 7 studioalbums uit. Dit jaar verscheen nog het tweeluik Don't Settle, Volume 1, Transmissions East. En Don't Settle, Volume 2, Transmissions West. En zijn album Didn't He Ramble werd in 2016 genomineerd voor een Grammy Award voor beste folkalbum. En Hansard's muziek was naar eigen zeggen beïnvloed door zijn heilige drie-eenheid: Van Morrison, Bob Dylan en Leonard Cohen. En begin mei trad de Ierse singer-songwriter nog op in Utrecht en in Groningen.

En de Ierse premier Michael Martin prees Hansard. Of Hansard. Hansard. Als een getalenteerd muzikant en acteur. Die jarenlang een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het Ierse culturele landschap. En volgens de Ierse omroep RTE was hij een van de meest gevierde en invloedrijke muzikanten van Ierland. Glenn die laat een vrouw en een zoon van 3 jaar achter. In een interview met de BBC zei de Ierse singer-songwriter dat het vaderschap zijn leven compleet overhoop heeft gegooid, maar dan op de best mogelijke manier. Glenn is 56 jaar geworden.

0: When Your Mind's Made Up. Dat was een plaat van de onlangs overleden Ierse zanger en Oscar-winnaar Glenn Hansard. Ik denk dat dat toch de juiste uitspraak is. Hij was betrokken bij een eenzijdig motorongeluk, wat hij dus niet overleefde. Jarenlang de frontman van de Ierse rockband The Frames en lid van het rockduo The Swell Season. Tot zover Aalsmeer Easy en ook Aalsmeer By Night. In de 3 uur daarvoor, vanaf 8 uur eerder op de avond, hadden we een hoop meldingen te doen van overleden popartiesten uit Nederland. Sowieso al 2. Journey Kaagman, zangeres van Earth and Fire. En de Nederlandse rapper Tony Scott, vandaag overleden. En nog vele anderen op deze donderdag het vermelden waard. En daarom eigenlijk de hele avond door hadden we een groot muzikaal in memoriam. Volgende week hopen we weer wat vrolijkere nieuws te melden. Dan zijn we ook weer terug op de donderdagavond. Ik wens je alvast een fijn weekend. Het wordt langzaam maar zeker weer warmer en zonniger. Dus ga wat leuks doen. Trek erop uit. Ik wens je alvast een fijn weekend. En volgende week donderdag vanaf 8 uur is er weer een nieuwe aflevering van Aalsmeer Benijd hier op Radio Aalsmeer. En vanaf 11 uur uiteraard weer een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in 2 schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld in de 3e ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden.